as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

van verlangen. Relikjes van die straten en die stad. Hoe lang zing ik al voor jou? Van die luchtjes en die donker. Van die kamers en die wolken. Van jouw hart.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

En ik wens ik was een zeekat, dan kon ik oorals vat, dan kon ik mijn rug lekker

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
0: Luister FM.

1930, met ons aan Australië getoerd. En toen ons op een dag daar naar die dierentuin toe gegaan, en toen staan ons daar naar een kangaroo en keek. Nou ja, we boy lopen samen met ons en daar die span. En toen hij zo naar die gedierte toe staan en keek, toen draai hij zo om en hij zei...

0: looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our two-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie, waar je altijd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwachten. Voor meer dan 30 jaar zien ons om naar jouw vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer dan 250 voertuigen online of bij een van ons 6 handelaarstakken in die West- en Oost-Kaap. Bij King Cars kan je altijd staat maken op kwaliteit en omgee.

0: Luister FM.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is dit moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
4: Luister FM weer.
5: Kyk wat maak jou weer dinge vanmôre, Saterdag die 13de Junie. Aliwal Noord 513, Bishu 911, 10% reën. Kraddock 412, Dispatch 1111, 60% reën. Oos-London 1415, 30% reën. Fort Beaufort 69, 10% reën. Graaf-Reinet 612, Gramstad 911, 30% reën. Jeffreys Bay 1217, 60% reën. Mthatha 713, 10%, Port Alfred 13-14, 60%, Port Elizabeth 13-14, 60%, Ports and Johns 14-17, 10%, Queenstown 4-12, en uit die nacht 11-12, 60% reën. Dis jou weer dinge vanmôre, Saterdag 13 Junie.

Good Girl van Droom Syndroom. En Zaanson ook is de minste van mij. En kijk nu, als jij een good girl is en een ander man komt flirten met jou, dan is hij jouw man. Je heet een kerel. Dan gaan je moest jou niet steren om je. Of je gaat hem op zijn plek zetten. Ik weet die. Hoe is jij? Dat is die topic vandaag. Ik wil weten of jij in een verhouding is of iets getrouwd en niemand flirt met jou. Hoe reageer je op die dingen? Wat zeg jij? Hoe hanteer je dat? Ja, Anisha sê, dankie toch, ek dink ek het iets verkeerd gedrukt. Nee, jy is veilig, jou Facebook is fine. Maar sy sê, ek sal nie weet die gebeur, gelukkig nie, ek is te grys. Ek sal my boek laam skrik. Partij mense is so nie, soos, jy weet nie, ek partij keer. Ek dink jy, ek sal weet as iemand met my flirt hier. Ek sal dink jy sê, ach, sy is so vriendelijk, dis nou nice. Kijk nou die, ach, hierdie girl is baie vriendelijk. Hallo Nick, ek is nou te oud, maar ek sou teruggeflirt het op 'n mooi manier. Dis nie te sê, jy gaan nou bed toe met die persoon, nie, sê Leona. Sê Leona,

a bloom. Baby, I'm over in a second, but I can hardly work at live. Ze is onzichtbaar in die atmosfeer, maar ik voel haar

0: Die Bitte uit.
1: Even ruim met Bitte. Bitte kun met stoute oogjes.
2: Dit is nog steeds die vreemdste vraag. Dat is hoe...
1: Even ruim met Bitte. Bitte kun met stoute oogjes.
2: Dit is nog steeds die vreemdste vraag. Dat is hoe spit jy...

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Eastgate Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving. I'm just a little homesick.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084 702 0944 of e-pos.

niks in goed. Zeg van Ola, het heel goedbye. Duk voor het vlieg, die bonnie, bonnie sky. Vrij als je bent, zonder grenzen wat je bent. Zeg van Ola, het heel goedbye, bonnie sky. Duk voor het vlieg, die bonnie, bonnie sky.

pas. Wat zag te goed gebeuren wanneer jij die mensen het verwacht? Jij zal in of ander tijd die pad zonder mij moet stappen.